De zender Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied. Het schaduwachtig lied, Deep Purple.

Mijn papa is een moderne man, geniet de nieuwigheidjes van die baan. En natuurlijk heeft hij op onze huis een radio, want daar wat een kruis. Als hij aan het toestel zit, komt de familie Klip. Iedere avond is het concert, maar het meestal is het snert.

sneeuw, o zaligheid. Als de loudspieker gilt, door mijn oor vliegen trilt, denk ik vol pijn. Aan vroegere tijden, zorgens maar groot, binnenkort zwarte wijn, door die radio, de rij, radio, radio. Deze nacht, daar wil ik rustig dag, te kunnen slapen, door dat ik het wil. Moeder brulde helemaal van vreemd, omdat vader mij vermoeden wil. Vader sprak in de hand, kinderen, weet je ontstaan, grote